0: Du, is na die soort minuut, moet ze langer voor gaan. Hoe hoor?
1: Schiele.
0: Hilo zo aman.
1: Ah, kom aan Mateus.
0: Miskala kun je dan Mateus?
1: Chongwin Brazil.
0: Parage in Singwan Chongwin. Hoe zeg je?
1: Papa.
0: Als kalu zijn om mis tuil. Kutani ke. Ja. Kululek.
1: Ei, ze moet als karat. Maar ze is hier als karat in dam.
0: Als karat in dam.
1: Nou, wona, oké, hoe moet die? O seka. O sankura. O tokunanti kan dam. O vrouwda middelen kan vrouwda vrouwda.
0: Ah.
1: Ee, konanti kan vrouwda. Ta ta fanya ntsinyo dianga vula xikwembu ikhila mungakeni agora ina ephukwena uika porque a estiga ntsinyo dia ntsinyo kuhlanga ntsinyo dia sai ina ephukwiri jili cha obula bula ndisizinga bula buliwi wana ntsika ntsinyo dia
0: Cool leg.